Ernest Bart uit Lavrock, dat thema plaat die X en Y som Coldplay gaf uit 2005. London Bodgeron, Coldplay. Coldplay nuchte alt 2004 dat jere X en Y plaat na. Bodgeron lima nur her av Sangaren Chris Martin en ook den kjendaste vore ser onnukte vid tilfære, Sanjinar, og Black Eye Omlai Holtrus lærer under i Rusko i lade. Der fingret er bærest ikke sita.